0: myself met net 6 miljoen kon verzoen, ja.
1: Ek zou kon doen met 1 miljoen.
2: Veelwarm Afrikaanse radio landsluit op 100 tot 104 FM.

0: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
1: Ons begin musiekbonbons met die mars uit Bizet se orkessuite wat gebaseer is op sy opera Carmen. Die orkes van Luik in België onder leiding van Paul Strauss voer dit uit.

En ons het geluister na die Italiaanse straatlied van Herbert. Vervolgens die rondo deel uit Hofmeister se fluitkonsert in G majeur. Lawrence Lennett lei die Engelse Kamerorkes met Ingrid Dinkvelder die solis.

En dit was Hou aan met sing van die Brasiliaanse komponis Antonio Jobim. Hier is Philip Cassart nou met eers wals van Misha Levitsky en dan ook een van Auguste Durand.

ma bot die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkomst dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoop dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht. A kaal verkleimde lyfie om die meerswoop toegevoegd.

0: moeilijkheid. Mooi sonskyndag daar buiten.
1: Maar wat zit jij in die caravan?
0: Kijk zo meteen mijn kleren. Die is niks ordentelijk nie.
1: Waarvoor zoek jij nou ordentelijke kleren?
0: Moet gaan voor een interview.
1: Voor werk?
0: Ja, Gerda het voor mij iets gekry.
1: Is het Gerda dat je van die helpende hand sy kost denkt?
0: Ja, maar hulle wil my eerst interview.
1: Mens kan nie in een kerkrok gaan voor een job interview nie, Sanne.
0: En al mijn andere kleren is opgedra. Wat van die rok?
1: Nee, jong. Met die groen rok ga jy nie werk kry nie. Jy moet een goeie indruk op hulle maak.
0: Ek weet nie wat om aan te trek.
1: Nou, kom, ek het nog een paar pakkies daar in my kas.
0: Ek gaan nie in jou kleren passie kleed.
1: Hey, ek was nie altyd so vol van vlees nie.
0: Nee, ek bedoel het nie lelikie.
1: Ek was heel wat maarder gewees voor die hormone om my jippe begin dans het. Als een paar pakjes wat jou perfect sal pas van my daar toe ek nog by die municipality gewerk het.
0: Wanneer het jy by die municipaliteit gewerk?
1: Wel, toe daar nog een municipality was.
0: En wat is dat nou?
1: Een treinstasie vir die sausmannetjies. Kom, ons gaan kyk aan wat is in my hankas. Wat is een nommerskoen draai jy?
0: Nommer 5.
1: Ja, wel, in die department kan ek jou nie help nie. Ek is geseen met my oorlepaas een paar pote. Hy het altijd gespot en gesê, sy voet is so groot, as hy op die sypaadjie stap, al kry hy traffic fine. Kom!
2: Hy behoort hier by die skool, ek uit te kom, Loukie.
3: Jy dink hy sal praat om blikkies?
2: Hy het my opkom vra. Wacht, daar is hy.
3: Hy laat hy met die borselkop.
2: Ja, daar is hy. Moet nie vir hom sê ek sier nie.
3: Nee, ek sal nie. Ek is nou terug, oom.
2: Loukie, het jy sigarette hier?
3: Ek rook mos lank al, oom.
2: Dit is oké, ek wag.
3: Oom mag anyway nie rook nie.
2: Ja, moet nou nie so klets klink nie.
3: Gebruik daar die elektrische sigaret.
2: Bang, ek skok my dood.
3: Dit sal die eerste keer wees.
2: Toe gaan gesels met Pieterkie voor hy loop.

0: Op een rimpisbank en een ridakijs zat lieve Jesus en mijn pa. La praat zo over die boerderij en zei alles is oké, okay, mijn bra.
1: Staal jezelf tegen die winterkoue net op RSG.

Van René Olsted met A Love That Will Last oor na The Tony Rich Project. Jy ken hierdie ene baie goed, Nobody Knows, en dan het ons ook Josh Levi met Shirt Sleeves.